0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is de Flitsgeist.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Tot 6 uur is dit de Nachtkracht.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Sint-Pietersgestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober... met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaakte... Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
3: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brugses in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: Er is vannacht hoge bewolking met kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15 graden. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. In de ochtend zijn er flinke zonnige perioden, maar kan er ook wat regen vallen. 'S Middags blijft het overal droog met in het zuidoosten veel zon bij zo'n 23 graden. De rest van het land krijgt een mix van wolken en zon en een graad of 19. De matige wind waait morgenmiddag uit het noordwesten. Op zondag is het redelijk zonnig en vrijwel droog met 's nachts kans op mist. Daarna wordt het zomers met veel zon, maar ook kans op een bui, al dan niet met onweer. En wind staat er bijna niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 26 september. Op 26 september 1950 wordt Indonesië toegelaten tot de Verenigde Naties, 5 jaar nadat het land de onafhankelijkheid van Nederland heeft uitgeroepen. De toetreding bevestigt de nieuwe internationale positie van Indonesië. Voor Nederland is dit een belangrijk moment in de nasleep van de kolonisatie van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Op 26 september 1960 gaan John F. Kennedy en Richard Nixon voor het eerst rechtstreeks met elkaar een debat op Amerikaanse televisie. Miljoenen Amerikanen kijken toe en het debat wordt een keerpunt in de politieke communicatie. Kennedy komt volgens veel kijkers zelfverzekerder en mediagenieker over dan Nixon. Vanaf dat moment wordt televisie een steeds belangrijker wapen in verkiezingscampagnes. Op 26 september 1969 verschijnt Abbey Road, het laatste studioalbum dat de Beatles gezamenlijk opnamen. Het album bevat klassiekers als Come Together, Something en Here Comes the Sun. De beroemde foto van de 4 Beatles op het zebrapad in Londen wordt een van de bekendste albumhoezen aller tijden. Voor de popmuziek betekent Abbey Road het einde van een legendarisch tijdperk. Vandaag is de geboortedag van onder andere dichter en schrijver Bart Chabot, muzikus Brian Ferry, muzikant Cesar Rosas en singer, songwriter en actrice Christine Flores. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines.
9: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Oplichters hebben met behulp van kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij de grootste bank van Italië. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. In Brazilië is online gokken per direct verboden. Het weer droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben René. Ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Supremacy Festival keert terug op zaterdag 26 september Brabant Halle in Den Bosch. Deze editie staat niet alleen in het teken van rauwe, harde en compiloze hardstijl, maar een volledig programma gericht op de hedendaagse Blauw Sound. Onder het thema State of Distortion wordt de Brabant Halle omgetoverd tot een exclusieve festivalomgeving, waarin zware kicks, donkere melodieën en energieke live optreden centraal staan. Onder andere daar The Radical Redemption, Warface, Disturb en Dual Damage. Dat zijn een aantal namen en DJ's die voorbij zullen komen tijdens de line-up dus van Supremacy.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten. Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon. Al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

Vandaag is het in heel Nederland warm en vrij zonnig voor de tijd van het jaar. We begonnen op veel plaatsen fris, maar de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag blijft het overal droog. De zon schijnt geregeld, al wordt die soms wat versluierd door hoge wolkenvelden. In het binnenland ontstaan er ook wat stapelwolken. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. De wind wordt zwak en draait naar het noordoosten. Morgen, zondag, wordt het in het hele land opnieuw droog en warm. Met vaker zon wordt het 21 tot 24 graden bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Verder is er maandag meer bewolking en een kleine kans op een bui. Dinsdag en woensdag wordt het uitzonderlijk warm. Met in het zuiden lokaal bijna 30 graden. Later in de week wordt het weer wisselvalliger en iets koeler. Tot zover het weer van het Radionieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 26 september. Op 26 september 1950 wordt Indonesië toegelaten tot de Verenigde Naties, 5 jaar nadat het land de onafhankelijkheid van Nederland heeft uitgeroepen. De toetreding bevestigt de nieuwe internationale positie van Indonesië. Voor Nederland is dit een belangrijk moment in de nasleep van de kolonisatie van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Op 26 september 1960 gaan John F. Kennedy en Richard Nixon voor het eerst rechtstreeks met elkaar een debat op Amerikaanse televisie. Miljoenen Amerikanen kijken toe en het debat wordt een keerpunt in de politieke communicatie. Kennedy komt volgens veel kijkers zelfverzekerder en mediagenieker over dan Nixon. Vanaf dat moment wordt televisie een steeds belangrijker wapen in verkiezingscampagnes. Op 26 september 1969 verschijnt Abbey Road, het laatste studioalbum dat de Beatles gezamenlijk opnamen. Het album bevat klassiekers als Come Together, Something en Here Comes the Sun. De beroemde foto van de 4 Beatles op het zebrapad in Londen wordt een van de bekendste albumhoezen aller tijden. Voor de popmuziek betekent Abbey Road het einde van een legendarisch tijdperk. Vandaag is de geboortedag van onder andere dichter en schrijver Bart Chabot, muzikus Brian Ferry, muzikant Cesar Rosas en singer, songwriter en actrice Christine Flores. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuijstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. De Amerikanen vieren vandaag de eerste Dolly Parton Day met roze glitters en blonde pruiken. De dag valt op 25 september, een knipoog naar haar hit 9 to 5. Het weer, vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is de Flitsgeist.

0: Nederland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
3: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: Uiteraard een cover van Elvis Presley, UB40, I Can't Help Falling In Love With You. Dit is Rivierenland Radio, zometeen een vrouw wiens album True Colors 40 jaar bestaat. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Eerst uit de hitparade Samuel Welton en Rousseau en Boom.
1: Tot 10 uur is dit River Wake Up.

Vandaag is het in heel Nederland warm en vrij zonnig voor de tijd van het jaar. We begonnen op veel plaatsen fris, maar de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag blijft het overal droog. De zon schijnt geregeld, al wordt die soms wat versluierd door hoge wolkenvelden. In het binnenland ontstaan er ook wat stapelwolken. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. De wind wordt zwak en draait naar het noordoosten. Morgen, zondag, wordt het in het hele land opnieuw droog en warm. Met vaker zon wordt het 21 tot 24 graden bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Verder is er maandag meer bewolking en een kleine kans op een bui. Dinsdag en woensdag wordt het uitzonderlijk warm, met in het zuiden lokaal bijna 30 graden. Later in de week wordt het weer wisselvalliger en iets koeler. Tot zover het weer van het Radionieuws.

Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 26 september. Op 26 september 1950 wordt Indonesië toegelaten tot de Verenigde Naties, 5 jaar nadat het land de onafhankelijkheid van Nederland heeft uitgeroepen. De toetreding bevestigt de nieuwe internationale positie van Indonesië. Voor Nederland is dit een belangrijk moment in de nasleep van de kolonisatie van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Op 26 september 1960 gaan John F. Kennedy en Richard Nixon voor het eerst rechtstreeks met elkaar een debat op Amerikaanse televisie. Miljoenen Amerikanen kijken toe en het debat wordt een keerpunt in de politieke communicatie. Kennedy komt volgens veel kijkers zelfverzekerder en mediagenieker over dan Nixon. Vanaf dat moment wordt televisie een steeds belangrijker wapen in verkiezingscampagnes. Op 26 september 1969 verschijnt Abbey Road, het laatste studioalbum dat de Beatles gezamenlijk opnamen. Het album bevat klassiekers als Come Together, Something en Here Comes the Sun. De beroemde foto van de 4 Beatles op het zebrapad in Londen wordt een van de bekendste albumhoezen aller tijden. Voor de popmuziek betekent Abbey Road het einde van een legendarisch tijdperk. Vandaag is de geboortedag van onder andere dichter en schrijver Bart Chabot, muzikus Brian Ferry, muzikant Cesar Rosas en singer, songwriter en actrice Christine Flores. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste

15 jaar geleden was Feels Part 1 een nummer van Son Milieu. Part 2 is nu uit. In de hitparade snauwe flitschijf Son Milieu dus hier op Rivierenland Radio. Dit is River Wake Up met propaganda uit de jaren 80, duo Eye to Eye.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines.
5: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht één persoon om het leven gekomen bij een ongeval. De Amerikanen vieren vandaag de eerste Dolly Parton Day met roze glitters en blonde pruiken. De dag valt op 25 september, een knipoog naar haar hit 9 to 5. Het weer, vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dongen in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

Mr. Know-it-all Terry Swims hier op Rivierenland Radio zaterdag 26 september. En Terry Swims kondigde deze week zijn nieuwe album Ugly aan. 22 januari komt die uit samen met de nieuwe single Perfect Man. Die is nu al uit. Binnenkort ook op dit station te horen natuurlijk. Door met Amy Winehouse. Hier is Rehab. I tried to

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Last Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Wet, wet, wet. Angel Eyes uit 1987 hier in River Wake Up. Door met een plaat uit 2023. Tesha en Austin. Tesha hielp de plaat destijds zelf viraal te gaan via social media en line dance. Al die variaties op het dansje zorgden mede voor de enorme doorbraak. En in september, eind september, 30 september, dan wordt er een streamconcert gehouden, wereldwijd gestreamd door Tesha vanuit Saint Louis Obispo.

Chris van Clouseau waren onlangs te zien bij de beste zangers op de televisie. Dit was hun enige nummer 1 hit in Nederland. Passie, Clouseau dus, hier op Rivierenland Radio. We gaan op naar het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we weer terug met deel 2 van River Wake Up voor deze zaterdag.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet en waarschuwt de oostelijke districten waar kanalen het kritieke niveau hebben bereikt. De komende week kan springtij het risico nog groter maken. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee, dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump hen van nepnieuws beschuldigde. Een rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Nu mag CNN dus toch niet mee op de vlucht. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. Zijn sarcofaag werd deze zomer ontdekt in het Kremlin. De Russisch-Orthodoxe Kerk, die de oorlog steunt, stuurt nu een stukje van zijn zwaardhand naar Donetsk. Volgens de kerk moet de prins onzichtbaar schouder aan schouder staan met de Russische troepen. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Dan nog het weer, droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde vanochtend al een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. De rechterrijstrook is daar dicht voor bergingswerkzaamheden. 6 kilometer file daar inmiddels. Vanaf Tilburg Reeshof is je vertraging ruim 10 minuten.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Mattie. En ik luister niet langs de rivier naar Rivierenland.

0: Aha, uit Noorwegen en The Living Daylights. Het was de titelsong van de 15e James Bond film, geschreven door Aha, Pelle Wagenzada, samen met de Bond-componist. Een samenwerking dus. Dit is Rivierenland Radio, River Wake Up. Goedemorgen.
1: Tot 10 uur is dit River Wake Up.

We draaiden de Pointer Sisters en He Is So Shy, een nummer uit 1980 van de Pointer Sissers dus. Was eigenlijk bedoeld voor Liu Sayer, maar uiteindelijk uitgevoerd door de vrouwen van de Pointer Sisters. Door met Shanna Spiro en The Great Expectation. Ze schreef het vanuit een periode in New York waarin iemand steeds beloofde langs te komen. Ze stelde zich telkens voor dat hij beneden op haar zou wachten, maar hij kwam nooit. Daardoor werd het uiteindelijk een lied over het verschil tussen iemand en het beeld dat je van diegene maakt. Kijk, dit is Rivierenland Radio. River Wake Up tot 10 uur.

0: Vandaag is het in heel Nederland warm en vrij zonnig voor de tijd van het jaar. We begonnen op veel plaatsen fris, maar de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag blijft het overal droog. De zon schijnt geregeld, al wordt die soms wat versluierd door hoge wolkenvelden. In het binnenland ontstaan er ook wat stapelwolken. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. De wind wordt zwak en draait naar het noordoosten. Morgen, zondag, wordt het in het hele land opnieuw droog en warm. Met vaker zon wordt het 21 tot 24 graden bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Verder is er maandag meer bewolking en een kleine kans op een bui. Dinsdag en woensdag wordt het uitzonderlijk warm, met in het zuiden lokaal bijna 30 graden. Later in de week wordt het weer wisselvalliger en iets koeler. Tot zover het weer van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 26 september. Op 26 september 1950 wordt Indonesië toegelaten tot de Verenigde Naties, 5 jaar nadat het land de onafhankelijkheid van Nederland heeft uitgeroepen. De toetreding bevestigt de nieuwe internationale positie van Indonesië. Voor Nederland is dit een belangrijk moment in de nasleep van de kolonisatie van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Op 26 september 1960 gaan John F. Kennedy en Richard Nixon voor het eerst rechtstreeks met elkaar een debat op Amerikaanse televisie. Miljoenen Amerikanen kijken toe en het debat wordt een keerpunt in de politieke communicatie. Kennedy komt volgens veel kijkers zelfverzekerder en mediagenieker over dan Nixon. Vanaf dat moment wordt televisie een steeds belangrijker wapen in verkiezingscampagnes. Op 26 september 1969 verschijnt Abbey Road, het laatste studioalbum dat de Beatles gezamenlijk opnamen. Het album bevat klassiekers als Come Together, Something en Here Comes the Sun. De beroemde foto van de 4 Beatles op het zebrapad in Londen wordt een van de bekendste albumhoezen aller tijden. Voor de popmuziek betekent Abbey Road het einde van een legendarisch tijdperk. Vandaag is de geboortedag van onder andere dichter en schrijver Bart Chabot, muzikus Brian Ferry, muzikant Cesar Rosas en singer, songwriter en actrice Christine Flores. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Queen en Breakthrough. Afgelopen week ging in Boedapest een volledig gerestaureerde 4K-versie van Queen's concertfilm uit 1986 in première. De restauratie werd uitgevoerd met materiaal uit de Hongaarse filmarchieven en werk van Jackson's Park Roads. Door met Bruno Mars, Carol G.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Het weer droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Mick Schilder en Brian V. en Smile, de flitsschijf van deze week. Morgen hoor je tussen 4 en 7 in Spitslicht de nieuwe flitsschijf voor de komende week. En de aanleiding was persoonlijk voor Mick Schilder. Mick's jongste dochter kreeg vervelende opmerkingen op school, maar ik vertelde thuis dat ze gewoon glimlachte en wegliep. En dat werd de basis voor Smile. De eerste versie was vooral akoestisch. Brian V. bouwde hem op in 2 weken tot een progressieve house-productie. Door met muziek van de G. Giles Band. Hier is Sandoval.

0: Rijnland Radio Info.
1: 050 Live is een nieuw groot feestconcert in Groningen. Op zaterdag 10 oktober in de Martini Plaza. Opgezet als een feest voor verschillende generaties met een middag- en avondprogramma. Vanaf 1 uur kunnen bezoekers vanaf 7 jaar samen met de familie genieten van optredens van bekende artiesten en online entertainment. En vanaf 7 uur verandert de Martini Plaza in een 18-plus feestlocatie met een mix van Nederlandstalige muziek, urban, feestmuziek en een stevige beat. Dat allemaal met onder andere Ronnie Flex, Snolle Bollekes, André Hazes, Glennis Grace, Paul Elstak, Chris Cross Amsterdam, Samuel Welten en vele anderen. 050 Live.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

The Rhythm of the Night van Corona hier op Rivierenland Radio. Heb je nog wat te melden? Flessenpost, apenstaartje, rivierenlandradio.nl voor al jouw flessenpost, inderdaad. Door met muziek van Cliff Richard uit 1979. Hier is We Don't Talk Anymore.

0: Stella Lefty en Boston. Het nummer bereikte deze week de eerste plaats van Billboard's.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06-44-43-77-99.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Gielse en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: dit aan Contact op Rivierenland Radio, over contact gesproken. Je mag ons een appje sturen, 06-44-43-77-99. Dit is tot 12 uur in 1, morgen met heel veel leuke en goede muziek voor je. Zometeen Nile Rodgers en Dancing Without You. Eerst even Jamilia, dit is Superstar.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Emilia was dit, een superstar op Rivierenland Radio op zaterdagochtend. Nou, we hebben weer lekker koffie, er worden ook wat broodjes gemaakt. Dus als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan je klaarstomen voor je vrije weekend. Met zometeen wat goed nieuws voor mensen die van musicals houden. Want de musical Belle en het Beest keert terug in de theater.

0: Vierenland Radio Info.
1: Supremacy, het festival, keert terug op zaterdag 26 september... Brabant Hallen in Den Bosch. Deze editie staat niet alleen in het teken van rauwe, harde en compiloze hardstyle, maar een volledig programma gericht op de hedendaagse rauw sound. Onder het thema State of Distortion wordt de Brabant Hallen omgetoverd tot een exclusieve festivalomgeving, waarin zware kicks, donkere melodieën en energieke live optreden centraal staan. Onder andere daar Radical Redemption, Warface, Disturbed en Dual Damage. Er zijn een aantal namen en DJ's die voorbij zullen komen tijdens de line-up dus van Supremacy.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Mr. Songfestival. Zo wordt hij ook genoemd, hè? Johnny Logan won een aantal keren het Songfestival. Onder andere met dit nummer What's Another Year. Goedemorgen mensen die van musicals houden. Nou, opgelet, want goed nieuws. Belle en het Beest keert terug in de Nederlandse theaters, de musical. En dat gebeurt in het jaar 2027, zo heeft de producent van Horende Studios laten weten. Sita Vermeulen en Marcel Visser spelen de hoofdrollen. De rest van de cast wordt op een later moment bekendgemaakt. Belle en het Beest was eerder in het theaterseizoen 2021-2022 te zien. De voorstelling die won toen de Musical Award voor de beste familiemusical. Ja, dat is heel goed. Nou, als je van musicals houdt, opgelet. Belle en het Beest dus in 2027 terug in de theaters.

0: De soundtrack voor de gelijknamige film Ghostbusters. Ray Parker Jr. hoorde je. En ook nog Zoe Levi. Hè. Mooi, ik zing.
1: René in de morgen.
0: Goedemorgen op zaterdagochtend.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Het weer droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de 58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof. En 10 minuten vertraging als je over de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch rijdt. Want bij Vught staat 3 kilometer file.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

Talk to You was dit. Another met 54 Ultra. Het is een hit van dit moment. Goedemorgen op zaterdagochtend. Als je aan het ontbijtje zit, smakelijk eten. Een beetje laat ontbijtje wel, maar goed. Je mag ook uitslapen als je hard werkt, hè, door de week. Zo is dat. Goed nieuws voor de mensen die van het Songfestival houden. We doen in 2027 gewoon weer mee. Klaar ermee. We gaan weer meedoen met het Liedjesfestijn. Dat is hartstikke goed. En nog meer goed nieuws, want afgelopen week kwam naar buiten dat Hives weer te bereiken is. Ja, de social media site destijds die heel populair was, is weer helemaal terug. Je kan dus gewoon een lekker en leuk account aanmaken. En het voordeel is, als je een account op Hives aanmaakt, dat je geen last hebt van advertenties, berichten die geplaatst worden door Facebook zelf, algoritme en zo, dat is allemaal afgelopen verleden tijd. Dus als je Hives wilt aanmaken, zoek ons dan gewoon ook even gelijk, hè? Rivierenland Radio op Hives. We zijn te bereiken, zo is het. Goedemorgen. Met nu Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.

Oasis was dit. En ook nog Santa Esmeralda komt uit de tijd dat we nog wat paard hebben aangereden, volgens mij. Maar goed, dat terzijde. Nou ja, het is lang geleden. Laten we het daarop houden. Goedemorgen, het is verjaardag vandaag van Amerikaanse tennister Serena Williams. 1981 werd ze geboren. Christina Milian, Amerikaanse zangeres en actrice, ook in 1981 geboren. Olivia Newton-John, haar geboortedag vandaag. Ze is niet meer onder ons, maar ze werd geboren op 26 september 1948. Bekend geworden door de film Grease. En Brit zanger Brian Ferry van Roxy Music werd geboren op 26 september 1945. Het is tijd voor muziek van ABBA. Tijdloze muziek. Ring, ring is dit.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het Spiegeltentfestival keert ook weer terug om 9 en op 10 oktober in de Lingebos in Vuren. 2 dagen lang verandert het recreatieterrein in een sprookjesachtige festivalwereld waarin bezoekers worden meegenomen in de magische onderwaterwereld van Atlantis. Sfeervolle spiegeltenten, verschillende area's, muziek, entertainment en een bijzondere aankleding belooft het festival opnieuw een kleurrijke belevenis te worden. De optredens van Jonah Fraser, Afro Bros, Schmidtmeister en onder andere De Losse Heupjes en Luca Nahorst. Dan wel op de spiegeltentfestivals 9 en 10 oktober aanstaande. Vuren.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Swing Out Sister was dit. Am I the Same Girl? En Swing Out Sister is nou echt een groepje wat in de jaren 80 actief was met het maken van leuke liedjes. ABBA hoorde je nog, Ring Ring. Geen eredivisie voetbal. Nee, we hebben hier te maken met interlandwedstrijden van Oranje. Morgenavond speelt Nederland tegen Servië uit. Dus dan weet je dat ook weer. Dus morgenavond, 8:45 gaat die wedstrijd beginnen. Servië tegen Oranje en dat is voor de Nations League. Dit is Rivierenland Radio, zometeen in deel 2. Nog even wat historische feitjes voor je. 26 september in het verleden. Maar eerst even Justin de Wild. En die is lekker.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanvallen een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verschillende korte files door werkzaamheden in het zuiden van het land. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een ongeluk bij Dordrecht Centrum. 10 minuten vertraging daar. Er is een rijstrook dicht. A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Reeshof. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Maar het rijdt wel door. Kleine 10 minuten vertraging daar. En op de N65 rijden langzaam vanuit Tilburg naar Den Bosch. Bij Kromvoort 2 kilometer file. En ook daar 10 minuten oponthoud.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hoi, ik ben Romy en luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Contours waren dit. En Do You Love Me op Rivierenland Radio. Het is 11 uur geweest op zaterdagochtend. Goedemorgen. Marcel die heeft ons een appje gestuurd op 06 44 43 77 99. Zou je voor mij Circus Custers willen draaien met Verliefd? Dat gaan we zo meteen doen. Eerst even de meiden van Wilson Phillips.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Alleen de mooiste muziek, die stroomt uit je speakers. En die hoor je hier op Rivierenland Radio. Wilson Phillips was dit en Hold On. Zometeen even wat historische feitjes voor je. Wat gebeurde er zo op de datum van vandaag in het verleden? Maar eerst even Fleetwood Mac. En dit is Dreams.

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Never change.
1: Tupac was dit, en Changes.
2: René Huizinga.
1: Ook nog, hold on, Fleetwood Mac. 26 september, historische feitjes. 1988 bijvoorbeeld. Atleet Ben Johnson, die wordt gedisqualificeerd. En dat is vanwege dopinggebruik. Hij had doping ingenomen op de 100 meter finale. En die won hij ook tijdens de Olympische Spelen in Seoul. Nou, de winst die werd later natuurlijk teruggedraaid. 1979, Nederlands voetbal elftal wint in Rotterdam. Het oefenduel tegen België met 1-0. Doelpunt wordt gemaakt door Jan Poortvliet destijds. 2008, Wilfried Martens die trouwt met Miet Smet. En het is het eerste huwelijk tussen twee ministers van staat in België. En dat bracht nogal wat teweeg. Ja, dat maakte wat tongen los. Als laatste nog 1969. De Beatles die komen met een album. Het album Abbey Road. Een van de bekendste albums die ze gemaakt hebben destijds.

Circus Custers was dit op Rivierenland Radio. Ja, Circus Custers had wel een aantal hits in de jaren 80. Dit was Verliefd. We kennen ze ook met Monica natuurlijk. Titanium hoorde je nog van David Guetta met Sia samen. Zegt Tom Cruise, die is inmiddels 64 jaar. En Taylor Swift, 36, die wil met Taylor Swift al graag een film maken. Zo heeft hij laten weten. Hij vindt ze zeer getalenteerd in alles wat ze doet. De video's die ze maakt, Taylor Swift, die zijn ook fantastisch. En dat lijkt Tom Cruise fantastisch om met haar een film te maken. Of dat gaat plaatsvinden en ooit gaat gebeuren, dat is een tweede.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam, 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk en 10 minuten extra op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Ook langzaam rijdend verkeer op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. 2 kilometer file bij Kromvoort met 10 minuten vertraging.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Glenn Frey was dit. De hit is aan op Rivierenland Radio. Mensen zijn Facebook een klein beetje beu. Het algoritme, de advertenties. Als je niet betaalt tenminste, dan heb je heel veel advertenties. En Hives heeft daarop ingespeeld. Want afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Hives weer terug is. Er staan echt een 250.000 mensen in de wachtrij op Hives. Dus er zijn mensen die graag op Hives willen. Nou, wil je dat ook? Kijk even op hives.nl. Maak een account aan. Is hartstikke leuk. Even krabbelen met elkaar.

Daniel Pouter was dit. Een bad day in de show. Ook nog Chaka Khan, Ain't Nobody. Nou, heb je nou een beetje een slechte start van de dag, dan wil ik je best opvrolijken. Ja, dat geen enkel probleem. Dat doen we met

0: Nederland Radio Info.
1: Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de Aero Expo dagen. Dit keer de eerste in Antwerpen, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober in Antwerpen Expo. Deze mensen staan volledig in het teken van de erotiek, de sensualiteit, entertainment, body and beauty en biedt bezoekers een veelzijdige ervaring waarin ontdekken, beleven en ontspannen centraal staan. Tijdens de beurs komen de verschillende exposanten samen met producten, diensten en activiteiten rond seksualiteit, intimiteit en lifestyle. De beurs is dus 3 dagen geopend op de Aero Expo in Antwerpen. 9 tot en met 11 oktober.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Ilse de Lange was dit. En so incredible. En Ilse de Lange deed ooit mee aan het Eurovisie Songfestival samen met Waylon, The Common Linnets. Calm After the Storm. Wat een geweldig nummer was dat, hè? We hadden toen moeten winnen, we werden tweede.
1: Ja.
0: Over het Songfestival gesproken, want daar wil ik natuurlijk naartoe, is in 2027 weer het geval. We gaan meedoen. Ilse de Lange, die heeft laten weten, ik kan niet mee gaan doen, want mijn agenda zit overvol. Ze hoeven me dus ook niet te bellen, dus die kunnen we afstrepen. Hè? Ja. Nou, misschien José. Je hoorde José. Ik doe wat ik doe. Leuk, vrolijk liedje. Hey, dankjewel voor het luisteren. Dat was die René in de morgen. We zijn er natuurlijk morgen weer, even naar 10:00 in de ochtend. Heb je ons wat te melden? Laat het ons weten via de app 06-44-43-77-99. Ik wens je een mooie dag. Hè? Tot morgen.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: De laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluid gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jette en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja 21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt de Ridderkerk, 10 minuten vertraging. Half uur tijdsverlies door een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A29... vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. 5 kilometer file bij Alfred Numansdorp, half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. En ook langzaam rijdend verkeer op de N59 Hellegatsplein-Zierikzee. 10 minuutjes bij Den Bommel.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: Carol Gianni, Hit and Run Lover uit 1981. En ik zeg hallo, welkom. Dit is Rivierenland Radio met Lunchroom. Vandaag zonder Francis Dix. Zij is een weekje vrij aan het genieten dus. Mijn naam is Stefan van Roosmalen. Ik ben bij je tot 2 uur vanmiddag. Straks een heleboel leuke muziek voor je. Ah, de hele middag, de hele dag. Maar dat ben je gewend, hè? De mooiste muziek stroomt uit je speakers. Je kent het wel, Rivierenland Radio. Trouwens, dat Carol Gianni, dat was in de vroege jaren 80. Ik zei het al, 1981. De energieke disco-achtige productie vormt trouwens een mooie overgang naar de Nederlandse popplaat die je zo meteen gaat horen. En die is van Roberto Giacchetti en de Scooters uit Nederland, maar liefst. Uit de jaren 80 ook, I Save the Day.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Roberto Giacchetti en de Scooters. I Saved the Day, een plaat uit 1984... van een Nederlandse groep die in die tijd, in de jaren 80 dus... meerdere herkenbare pophits scoorde. Daarna hebben we niet zo heel veel meer van ze gehoord, volgens mij. Ik zou het even moeten nakijken, maar het staat me zo bij... dat er niet zo heel veel meer is gebeurd rondom de band van Roberto Giacchetti... en zijn Scooters. Jouw favoriete plaat op de radio, dat kan door het gewoon even door te geven... de artiest en de titel van het nummer... op 06-44-43-7799. Dan gaan wij dat in orde maken voor je. Muziek nu van Shanna Spiro, Great Expectations.

0: Vanochtend trekken er wolkenvelden over het land, maar de zon is ook geregeld te zien. Het blijft bijna overal droog en het wordt 18 à 19 graden. Er staat een zwakke tot matige noorden tot noordoostenwind. Ook vanmiddag wisselend bewolkt met regelmatig zon, aan de kust wat vaker dan in het binnenland. De temperatuur loopt verderop naar 18 graden in het noorden en 21 in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog met opklaringen en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen, zondag, dan beginnen we met mogelijk wat mist in het binnenland, maar later wordt het zonnig met hoge sluierwolken. Het wordt dan ook duidelijk warmer, 20 graden in het noorden en 23 tot 25 graden in de rest van het land. Komende week start wisselvallig met maandag kans op buien en grote temperatuurverschillen, maar dinsdag en woensdag wordt het zeer warm voor de tijd van het jaar, met veel zon en maxima die lokaal richting de 29 graden kunnen gaan. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Het blijft leuke muziek, hè, van Boyzone. No Matter What. Zo weer een tijd geleden, 1998. 19, hè, het jaartal dat met 19 begint. Ik moet dat ook wel eens uitleggen aan mijn kinderen. Dat ik geboren ben in 1971. En dan kijken ze me aan alsof ze water zien branden. No Matter What werd trouwens een van de bekendste nummers van Boyzone. Het nummer werd geschreven voor de musical Whistle Down the Wind. Voor het geval je dat gemist mocht hebben. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio met nu Tina Turner. I Don't Wanna Lose You.

0: Dat was Culture Club en Time, Clock of the Heart uit 1982. Een van de bekendste hits van Culture Club. Vooral de combinatie van pop, soul en de stem van Boy George. Die maakt de plaat nogal herkenbaar. Uit duizenden kun je die stem van Boy George halen. Zou die nog zingen trouwens? Ik ga dat even opzoeken zo voor je. Zometeen het laatste nieuws in de headlines. En in het komende half uur heb je nog muziek van me te goed van Nick Schilder, Betty Midler en ook William Pitt. Maar nu eerst Suzanne en Freek, hier is Goud.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien,

0: weten kan.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Naar verluidt gelooft Trump niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen zou willen doen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijne praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zwijndrecht. 10 minuten vertraging, 10 minuten extra op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Bij Alfred Numansdorp, 4 kilometer file. En op de A58 rijdt het langzaam vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging.
9: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
12: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Gaat een grote hit worden dit voor Nick Schilder, Smile. Het is de flitsschijf van deze week. We hadden vorige week, is een beetje een intern verhaal, maar ik ga het je toch vertellen. Vorige week hadden we verkiezingen, dat doen we dan altijd, hè, één keer per week. Dan kiezen we wie de volgende week de flitsschijf toegekend krijgt. En zonder enige twijfel, Nick Schilder, grote winnaar in de ronde, in de stemronde. Hou het dus in de gaten, gaat een grote hit worden, ik beloof het je. Mocht je trouwens nog wat willen doorgeven aan de mensen in de studio van Rivierenland Radio, dat kan via de mail flessenpost@rivierenlandradio.nl. Dus flessenpost@rivierenlandradio.nl. Nu muziek van Betty Midler, hier is The Beast of Burden.

0: Radio Info.
1: De Wolvenbeurs Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

William Pitt en City Lights uit 1986. Je luistert naar Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers met Lunchroom tot 2 uur. Nu muziek van Avril Lavigne en Complicated.

Dit was Teddy Swims met Mr. Know It All. En als ik het jaartal voorlees, 2025, dan is één conclusie duidelijk. Tijd vliegt voorbij. En dat geldt ook voor dit radioprogramma. Want we zijn alweer bijna aan het einde van deel 1 van de Lunchroom. Zometeen zijn wij terug met deel 2. Tot zometeen. Nu Maywood. Hier is Rio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar Kitchen Makeover. En plan je gratis adviesgesprek.
4: Gevonden? Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want de NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 12 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen. Die vertraging is een uur. Door bergingswerkzaamheden zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam 10 minuten vertraging bij Rotterdam Centrum. En ook langzaam rijdend verkeer op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Reeshof 10 minuten oponthoud. Door de afgesloten A59 is het extra druk op de A58. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: echt een grote internationale hit voor Janet Jackson. Together Again. bijna dramatisch dit, hè? Oh, daar gaan we weer. Hey, hartelijk welkom. Goedemiddag en welkom bij Rivierenland Radio. Dit is Lunchroom deel 2. Van 1 tot 2 uur. Weer een aantal leuke platen die voor je klaarstaan. Ik zie onder meer Stevie Wonder en Gloria Estefan. Oh. Maar nu eerst Take That. Muziek uit de jaren 90 uit de Britse popmuziek. Hier is Feel My Love.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom. Don't blow.

Take That en Feel My Love. Take That combineert op de latere releases de vertrouwde popsound die ze al hadden met een moderne productie. Wat is dat even technisch beschreven? Als je trouwens jouw favoriete plaat op de radio wil horen, dan kan dat. Geef ons dan even door wie de artiest is en de titel van de plaat via WhatsApp 06-44-43-77-99. En dan gaan wij dat in orde maken in het komende, wat zal het zijn, 3 kwartier ongeveer. Zolang hebben we nog te gaan met Lunchroom vandaag. Trouwens zonder Francis Dix. Zij geniet van een weekje vrij. Mijn naam is Stefan van Roosmalen en ik heb muziek voor je nu van Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

0: Er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond houden we wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks, aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind, aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

De altijd opzwepende muziek van Gloria Estefan. Bad Boys uit 1986. Ja, dat is alweer even geleden. 86, 96, 6, 16, 26. Dat is 40 jaar geleden. Ja, ik zit even hard op te tellen. 40 jaar geleden alweer dat deze plaat een hit was. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Dit is Rivierenland Radio met Lunchroom. Nu Sam Ryder. Hier is Spaceman.

0: basement, and I wanna go home.
1: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Ella Langley en Choosing Texas. Een leuk verhaal. Als je de tekst van dat liedje even goed bestudeert, dan kom je erachter dat het toch wel best wel een uniek verhaal is. Ja, best wel leuk bedacht. Ella Langley dus. 2025 komt de plaat uit. En inmiddels een flinke hit gescoord met dit leuke liedje. Zometeen het laatste nieuws in de headlines. En het komende half uur heb je nog muziek te goed van onder andere Bauza, Jeroen van den Boom en ook Shakatak. Nu Cool

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het was al druk op de A2 en nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 15 kilometer file tussen knooppunt Empel en Afrit Geldermalsen. Daardoor 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrijgegeven na opruimwerkzaamheden. A16 Breda-Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Kom je in de file tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West. 8 kilometer heeft te maken met de afgesloten A59 dit weekend. En op de A73 rijdt het langzaam vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. 10 minuten vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

Bauza en Magnetic. Het is trouwens een Duitse rapper en zanger, Bauza. Erg bijzondere naam vind ik dat trouwens. Als je ons wil schrijven, dat kan via e-mail flessenpost@rivierlandradio.nl. Dus flessenpost@rivierlandradio.nl. Nu die hele grote hit van Jeroen van den Boom. Eén van zijn bekendste Nederlandstalige nummers, Jij bent zo. Zeg ik nee.

0: Rijnland Radio Info.
1: Supremacy Festival keert terug op zaterdag 26 september Brabant Hallen in Den Bosch. Deze editie staat niet alleen in het teken van rauwe, harde en compiloze hardstyle, maar een volledig programma gericht op de hedendaagse Wow Sound. Onder het thema State of Distortion wordt de Brabant Hallen omgetoverd tot een explosieve festivalomgeving waarin zware kicks, donkere melodieën en energieke live optreden centraal staan. Onder andere daar Radical Redemption, Warface, Disturb en Dual Damage. Dat zijn een aantal namen en DJ's die voorbij zullen komen tijdens de line-up dus van Supremacy.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Shark Attack en Down on the Street, 1980. Grote hit voor de band. Nu Alex Warren met zijn grote hit van 2025 alweer. Hier is Eternity. Hear the clock ticking on the wall.

0: Melanie C, I Turn To You. Een van de grootste hits van Melanie C. Nadat ze wegging bij de Spice Girls. De plaat groeide uit tot een bekende dancepop klassieker. En heeft haar aardig wat duiten opgebracht, kan ik je melden. We zijn bijna aan het einde van Lunchroom. Dankjewel voor het luisteren, maar blijf vooral hangen. Hè. Ik bedoel, zometeen gaan we gewoon lekker door. Het hele weekend lang kun je blijven luisteren naar de beste muziek. Die stroomt uit je speakers. En ook door de week, we zijn er 24 uur per dag. Dus ik zou zeggen, blijf erbij en geniet ervan. Nu de baby's met A Piece of Action.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
3: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs, die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar. Voorafgaand aan die mis op de Place de la Concorde bezocht hij onder meer een opvangcentrum voor migranten. Later vandaag reist de paus door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Aanstaande maandag sluit Leo zijn Franse reis af met een toespraak over Europa in Metz. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp. Daar gebeurt er een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog 10 minuten. De A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Zaltbommel en knooppunt Deil, 8 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16, Breda Rotterdam, tussen Breda Noord en Zwijndrecht, 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan met bijna een half uur extra reistijd.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Rupert Holmes was dat en de Escape, oftewel de Pina Colada Song. Een hele goede middag. Het is zaterdagmiddag. Het is weer de hoogste tijd voor Muziekmasters op deze 26e september van het jaar 2026. En je weet het, hè, tussen nu en 4 uur gaan we weer op zoek naar nummer 1 hits. En de volgende plaat die ik zo meteen voor je ga draaien, is dat de nummer 1 hit? Ja of nee?
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Aretha Franklin. En ze deed het niet alleen, want ze kreeg de ondersteuning van niemand minder dan George Michael. I knew you were waiting for me. En was dat een nummer 1 hit? Dat was de huiskamervraag die ik aan je heb gesteld. Het antwoord daarop is ja. Ze stonden 3 weken lang op nummer 1 in 1987. En de plaat die kwam de Nederlandse hitparade binnen op 7 februari van het genoemde jaar. En ze stonden maar liefst 11 weken genoteerd in die Nederlandse

0: Vierenland Radio Info.
1: 100% Autolife keer terug in Rotterdam Ahoy. 25e editie is dit jaar van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 1 november. Beide dagen zijn de bezoekers welkom van 10 tot 5 uur. Het evenement beslaat 30.000 vierkante meter en vindt plaats in 6 verschillende hallen in Rotterdam Ahoy. Tijdens de 100% Autolife komen meer dan 300 bijzondere auto's en motoren uit heel Europa samen. Dat allemaal dus bij 100% Autolife, de 31ste op zaterdag en de 1ste november op zondag.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Stella Ledley en Boston uit de flitsende 50. En over die flitsende 50 gesproken, die hoor je vanmiddag weer tussen 4 en 7. Hier bij ons op Rivierenland Radio. En daarvoor hadden we nog Ed Sheeran en zijn Shivers. We gaan terug naar 1999. Want toen ontstond het samenwerkingsverband tussen de band Van Dikhout en het duo Agda en de Munnik. Zij hadden in 1999 2 grote hits. Zij maakt het verschil en degene die we nu gaan draaien, hier is Mijn Houten Hart.

kwamen destijds uit Duitsland. En dan heb ik het over de Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul. Het was een hit in 1984 en ze kwamen tot de nummer 4 positie in de Nederlandse hitparade. En daarvoor de gelegenheidsband De Puma's en Mijn Houten Hart van Dik Hout en Agda en De Munnik.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van Paus Leo in Parijs, die over een uur begint op de Place de la Concorde. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flink wat vertraging in het zuiden van het land. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg is een ongeluk gebeurd. Eerst de linker rijst ook dicht. Vertraging een kwartier. De A16 bij de Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor het Hellegatsplein 3 kilometer met ook eens 20 minuten vertraging. Er gebeurde een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Voor Tilburg Racehof is een ongeluk gebeurd zoals gezegd. De linkerrijst ook dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte de A67 Eindhoven-Venlo. Tussen Leenderheide en Zomeren staat een vrachtwagen met een lekke band. Hier is de rechterrijst ook dicht, vertraging 10 minuten.
0: Rivierenland Radio.
9: In Eershoek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
0: Is de flitsschijf van deze week.

De flitschijf van Rivierenland Radio voor deze week is afkomstig van de Volendammer Nick Schilder. Het nummer heet Smile. Doet hij het alleen? Nee, hij krijgt ondersteuning van een 27-jarige Vlaamse DJ en producer Brian V. En dat allemaal hier bij ons op Rivierenland Radio. Nu door met een plaat van Starship, Nothing Gonna

0: Rijnland Radio Info.
1: Het Spellenfestival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Het goede doel van Henk Temming en Henk Westbroek. En het ging over vriendschap. En die vriendschap tussen de twee heren, die is eventjes wat minder. En het ging allemaal over een feit. Wie de lead vocals van een bepaald nummer mocht doen. En daar kwamen ze niet uit. En toen zeiden ze van, we kappen ermee. Inderdaad, zo ging het verhaal. En voor het goede doel hadden we nog Starship en Nothing Gonna Stop Us Now. En van Nederland vliegen we eventjes naar Australië toe. Want daar komt ze vandaan. Natalie Imbruglia hier.

0: Luke Combs was dat en Fast Car. En daarvoor uit Australië, want daar komt ze vandaan. Natalie Imbruglia uit 1997 met Torn. Kwam zij op nummer 1 terecht van de Nederlandse hitparade? Het antwoord daarop is nee, ze kwam niet verder dan 2. Maar in België kwam ze wel tot nummer 1. Zometeen na het nieuws van 3 ben ik weer graag bij je terug met nog een uur Muziekmasters hier op Rivierenland Radio.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland prijst. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Nu is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Afrit Geldermalsen en Kerkdriel 12 kilometer met een kwartier extra reistijd. En de A58 tenslotte Breda richting Tilburg. Daar gebeurde een ongeluk tussen Galder en Bavel. Er staat 5 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij.
0: Rivierenland Radio. In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Welkom terug bij uur 2 van Muziekmasters op deze zaterdagmiddag. En dan is het alweer de 26e september van het jaar 2026. En Get Lucky stamt uit 2013. Was het de nummer 1 hit? Nee, ze kwamen niet verder dan nummer 2. Dat is dan weer jammer. En ondanks het samenwerkingsverband met Pharrell Williams. Welkom terug bij Muziekmasters op deze zaterdagmiddag 26 september. We zijn er nog tot 4 uur. Voor jou is onderweg in ieder geval nog een plaat van Johnny Hayes. Jazz. Maar eerst komt er zo meteen aan Madonna en Holiday.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Madonna en Holiday. Een aantal Engelse muzikanten die waren bezig met het maken van muziek. Ja, wat zou je anders moeten doen op de vrije zaterdagmiddag? En op een gegeven moment dachten ze van, nou, dat klinkt wel lekker. We moeten eigenlijk een naam verzinnen voor onze band. En toen liepen ze langs een poster en er stond op Johnny Hates Jazz. En toen zeiden ze tegen elkaar, dat is een leuke naam voor onze band. Johnny Hates Jazz, hier is Soul Believer.

0: Nederland Radio Info.
1: De Wolvenbeurs Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: plaat met de meest ingewikkelde titel voor een plaat. Ja, je hoeft alleen maar te zeggen want dat is officieel de titel ook nog eens. De Crash Test Dummies waren dat. En daarvoor hadden we nog Johnny Hates Jazz en Soul Believer. Als ik op vakantie ga, dan zou ik dat willen doen naar een eiland wat genaamd is Barbados. Met het mooie witte strand, die palmen die er staan. En daar hebben ze er ook nog een plaatje over gemaakt. En dan denk ik van, daar wil ik wel naartoe. Typical Tropical, hier is Barbados.
1: Airways 3712, this is Captain Tobias Wilcock holding on runway 29. Request ATC clearance, over.
2: Here's Coconut Airways 372, clear for takeoff. Climb to 10,000 feet and contact air traffic control on 136.7.
1: Coconut Airways 3712, air traffic control 136.7, received. Good day.
3: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the airplane.

Rough Justice. En waren ze daarmee succesvol in de Nederlandse hitparade? Je kan het natuurlijk op twee manieren uitleggen. Ja, ze scoren een hit. Maar was het een nummer 1 hit? Nee. Want in 1984 kwamen ze niet hoger dan nummer 14 in de Nederlandse hitparade. Bananarama was dat met Rough Justice. En daarvoor hadden we nog die heerlijke zwoele plaat van dat prachtige eiland Barbados. Typical Tropical. Zometeen de headlines van 3:30. En tot die tijd nog deze plaat van Teddy Swims. Hier is Mr. Know It All.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Check is onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 4 kilometer met een half uur vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Net voor Dordrecht is die gestrand. Die is terecht bij IJsselstuk dicht en kost je ook een kwartier. En tenslotte de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor Numansdorp 4 kilometer met een kwartier vertraging.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

Spargo, ongelooflijk populair in de jaren 80 onder aanvoering van Ellen Driessen. En je hoorde ze met You and Me. En we kunnen weer melden dat we een nummer 1 te pakken hebben uit 1997. De zanger

0: Bierenland Radio Info.
1: 050 Live is een nieuw groot feestconcert in Groningen. Op zaterdag 10 oktober in de Martini Plaza. Opgezet als een feest voor verschillende generaties met een middag- en avondprogramma. Vanaf 1 uur kunnen bezoekers vanaf 7 jaar samen met de familie genieten van optredens van bekende artiesten en online entertainment. En vanaf 7 uur verandert de Martini Plaza in een 18-plus feestlocatie met een mix van Nederlandstalige muziek, urban feestmuziek en een stevige beat. Dat allemaal met onder andere Ronnie Flex, Snolle Bollekes, André Hazes, Glennis Grace, Paul Elstak, Chris Cross Amsterdam, Samuel Welten en vele anderen. 050 Live.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De dame uit Almelo, Ilse de Lange en Next to Me. En daarvoor hadden we nog een plaat uit 1997. Niet zomaar een plaat, maar wel degelijk een nummer 1 hit. 8 weken lang stond hij op nummer 1. Uit Cameroen, Wes en Alana. En dit is een actuele plaat van Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. In

Maart Hoogkamer en kroegen in de hemel. Dit was hem, de Muziekmasters voor deze zaterdagmiddag, 26 september. Maar niet al te lang getreurd. Morgenmiddag zijn we er weer tussen 2 en 4. En dan is het inmiddels alweer uiteraard zondag. Tot besluit van deze Muziekmasters, deze van Donna Summer en Love is in Control. The Finger on the Trigger. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Een uurtje of twee voor een nieuwe Muziekmasters. En een fijne zaterdag.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files nog in het zuiden van het land, de meeste vertraging op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. En een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht. Er staat daar 12 kilometer file met 20 minuten op de buurt.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

0: Smaal, de nieuwe zinger van Nick Schilder, dat doet hij samen met Brian V. En dat is deze week gekozen tot Flitschijf. Hey, van harte welkom. Dit is de nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 39. En het is de lijst van zaterdag 28 september 2026. En het is voor de 348ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben maar liefst 8 flitschijven. We hebben 15 zittenblijvers, 11 stijgers, 20 zakkers. En we hebben ook 4 nieuwkomers. Dat betekent dat we ook 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50. De 50.
2: Nummer 50.
3: Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank.
2: 49. 48.
4: Maak me gek en dans voor mij.
2: 38.
0: En dat waren alle verdwenen platen. Die zijn weer netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Even kijken, op nummer 50. Een zonnebank van Ray en Beer. Na 6 weken verdwenen, 103 punten. Ook 6 weken in de lijst, maar slechts 62 punten. De oude flitschijf van Dasha, het nummer heette Memo. En vorige week stond de plaat nog op nummer 49. 48 vorige week, Dans voor mij. Van Team Rushhour samen met Wesley. Slechts 1 week genoteerd. En dat betekent ook maar slechts 3 punten. Vorige week stond de plaat op 48 dus. En op 38. Material Lover van Shadow Sparrow. 11 weken in de lijst en 76 punten bij elkaar gescharreld. Nou, dat waren de verdwenen platen van de afgelopen week. Of beter gezegd van deze week, want die komen we deze week niet meer tegen in de Flitsende 50. Ik ga een plaatje omdraaien en even kijken wat we dan tegenkomen. Op nummer 50 van de 43 afkomstig in de 8e week inmiddels alweer. De zomer van Oya Lele, dat is die van K3. Op nummer 49, daar hebben we de eerste nieuwkomer al. Ooit komt er een dag en dat is de nieuwe single van Bazaar.

Ooit komt er een dag. Het is voor de negende keer dat Bazaar in de flitsende 50 staat. En deze single komt er binnen op een nummer 49. 48, die komt van 41. Hoe dan ook, van Maxime en Babette. En die plaat die staat 31 weken genoteerd. En daarmee zijn ze de langst genoteerde. Proficiat, dames en heren. Nummer 47, dat is weer een nieuwkomer. De flitsschijf van vorige week. Take That, samen met Patrick Kelly. En het nummer heet Feel My Love.

Benson Jerrigan, dat is dan de single van Alex Warner. 10e week staat hij genoteerd en deze week blijven staan op nummer 46. 45 komt van 37, Moving to the Sun. En die plaat die staat 6 weken genoteerd. En dat is een ritje van Hurl, samen met Angel onder andere. En dan op nummer 44 hebben we weer een zittenblijver, Miley Cyrus. Let's go.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Roxy Dekker is een Nederlandse zangeres die muziek uitbrengt onder haar eigen naam. Ze kreeg brede bekendheid met nummers als Anne Fleur Vakantie en Sugar Daddy en bracht daarna meerdere singles uit. Superstar is een van de nummers binnen haar groeiende repertoire. Naast losse singles bracht Dekker ook een album, Mama I Made It, uit. Met Superstar breidt ze haar discografie verder uit en zet ze haar activiteit als Nederlandse solo-artiest voort.
0: Flitsende 50, feitje.

Ik ben een superstar. Dat is dan Roxy Dekker. 12 weken staat ze genoteerd in de Frits en de 50. En ze gaat deze week weer omhoog. Van 45 naar nummer 43. En dan op nummer 42 hebben we weer een nieuwkomer. En dat is zelf voor het eerst dat deze dame in de Frits en de 50 terecht komt. We hebben het over Geline de Douw met Schaduw van Jezelf.

0: verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16, Breda richting Rotterdam. Daar staat nog altijd een auto met pech tussen Breda Noord en Dordrecht. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En de A29 ten slotte Bergen op Zoom richting Rotterdam. Vooraf het Nimmelsdorp 5 kilometer file met een kwartier vandaag.
11: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
12: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50 die is over zich gaat van 15 naar 40... met op 50 van 43 gezakt K3. De zon van Oja Lele. Bas Hamert, ooit komt er een dag dat ze eerst nieuw binnenkomen op 49. 48 komt van 41. Maxime, Babette, hoe dan ook, 31ste week. Dan 47 nieuw is Take That en Patrick Kelly en Feel My Love, ex-flitschijf. 46 blijft 46, Alex Warren en Passenger, de 10e week. En 6 weken in de lijst is Hugo en Ultralaté te vinden, onder andere met Moving on the Sun op 45. 44 is blijven staan ten opzichte van vorige week. Miles Cyrus en Bash Prashwit in de 2e week. Roxy Dekker, Superstar, 43. Vorige week 45. Twee plaatsen winst. En de 3e nieuwe binnenkomer is dan 42 te vinden voor Linne de Douw en Schaduw van Jezelf. Delicious, Milo, Forever Young op 41. En 40 bij 40, Bruno Mars, On My Soul,

All My Soul, en dat is dan de single van Bruno Mars. 11 weken staat hij genoteerd en deze week blijven we staan op nummer 40. Nummer 39, dat is een oude flitschijf. Ze staat 8 weken genoteerd. Dolce Beringen.

It's met Ring My Bell. En dat is nou het nummer, nou niet de nummer 1 hit, maar het is wel een oud nummer uit 1979 van Anita Ward. En dit Ring My Bell, dat staat nu 5 weken genoteerd in de Flits in de 50. En zakte weg van de 30 naar nummer 38.

0: Yesterday, tomorrow.
1: Yesterday, today, tomorrow. 7 weken staat hij genoteerd ter Berre. En deze week zakt hij al weg van 27 naar 37. Maar hij heeft alweer een nieuwe single uit. En die verwachten we dan binnenkort in de flitsende 50. De plaatsen die we nu gaan draaien, die kwam vorige week binnen op nummer 36. En is blijven staan. Johnny Hates, Yes, Soul Believer.

Soul Believer, Johnny H. Jackson samen met Jackie Graham. Twee weken staan ze genoteerd en deze week blijven staan op nummer 36. Op nummer 35, daar vinden we Jackie Roll met I'm Good. En als je op de site van de Flitsende 50 bent en je klikt op zijn naam, dan zie je ook zijn fotootje en alle platen die hij in de Flits heeft gescoord.

Sorry, papi. En dat is dan de plaats die we vinden op nummer 34. Ook een zitten blijven en dat in de 11e week. Dan nummer 33. Dat is wel een flinke stijger. Vorige week kwam ze binnen op nummer 47. Ik heb het dan over Miss Montreal met het nummer Groot.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dory kunnen er elk seizoen een Pot voor Dory mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordory.com. Dat is Pot voor Dory met dubbel O.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar ja, 21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun. Maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A16. Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht Centrum. 18 kilometer langzaam rijden en stilstaan, kost je een kwartier. En de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
4: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C. Rivierenland Radio.

0: Op nummer 32 vonden we Pile.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

En dat was hier dan de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Choosing Texas van Ellie Langley. Op nummer 2, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En op nummer 1, Die Die van Shakira samen met Burna Boy. En voor de 13e week stond de plaat genoteerd op de eerste positie.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30. 40 blijft staan op 40 voor Bruno Mars, On My Soul. De flits schrijft Dolce Bieringer, Break Your Heart, vinden we op 39. Komt van 32. 30 gaat naar 38. Met 8 plaatsverlies is Saïch met R&B Ring My Bell. Voor 5e week. 7e week dan voor Berre, Yesterday, Today and Tomorrow, 37. Komt van 27, gezakt dus. En de 36 is ten opzichte van vorige week blijven staan voor Johnny Hayes Jazz en Jackie Graham en Soul Believer. Jelly Waller, I'm Good op 35, komt van 35. En 34 blijft 34 voor Topic en Becky G en Sorry Papi. Miss Montiel en Groot op 33 van 47 afkomstig in Eggflit schijf. En 32 is van 29 afkomstig voor Mavar Joe en Canochoir en Paul. Dan 31 blijft 31 voor Bibi Rexha en Faithless in de 20e week New Religion. En 30 tot slot van 28 is voor Italy.

Populair was dat van Idile en Ronnie Flex, moet ik zeggen. En je hoorde net al een stukje van Alex Warner, 4 for Dream. En die plaats wou ik nog eventjes vertellen, want die zakt van 13 naar 29. En dat in de 29ste week.

All Because of You. En zo hoorde ik de zinger van Bas Sera. 4 weken staat die plaat genoteerd. En deze week is zeker van 23 naar nummer 28. En 5 weken staat Sommelieu genoteerd. Met Fields, een oude flitschijf. En zakken deze plaats, deze week 1 plaats van 26 naar 27.

It feels like home. Nou, ze zijn misschien alweer langzaam op weg naar de uitgang. Van 26 naar 27 gezakt. En ze staan inmiddels 5 weken genoteerd. Son Milieu. Dan nummer 26, die zeker niet op weg zijn naar de uitgang. Vorige week kwamen ze namelijk binnen op nummer 42. Ik heb het dan over de oude hit van Clouseau. En die wordt deze keer uitgevoerd door Busy.

Anne, dat is dan de busy deze week op nummer 26 van 42 afkomstig. En ik ben benieuwd hoe hoog de plaat uiteindelijk zal eindigen. Nummer 25, dat is trouwens weer een oude flitskijf. En die zakte eigenlijk ook weer één plaatje. Dancing Without You, Disco Bambino, samen met Sophie Ellis-Bextor.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. JA21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Seasons.
1: Milo laat het lukken met Alleen Jij staat deze week op nummer 24 van 25 afkomstig. En de plaat die staat inmiddels 3 weken genoteerd in de flitsende 50. Je hebt eigenlijk nog het overzicht gemist, zeg maar, van alle nieuwkomers. Want daar is het nu tijd voor, want de hoogste nieuwkomer komt eraan.
2: Nieuw. In de flitsende

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: Ja, ja, wat een verrassing allemaal deze week in de Flitsende 50. Nummer 49, Ooit komt er een dag, de nieuwe single van Bazaar. En op nummer 47, Feel My Love. En dat is dan Take That samen met Patrick Kelly. Deze week binnengekomen op 47 dus. En dat was de flitsschijf van vorige week. Nummer 42, Schaduw van mezelf, van jezelf. Dat is dan van de Lidie de Douw. En die vinden we op nummer 42 nieuw. En de hoogste nieuwkomer vinden we op nummer 23. En dat is eigenlijk een plaat uit 2008. Scoorde toen de tijd ook al heel erg goed. Stond een week of 20 in de Nederlandse hitparade. Het was voor toen de tijd heel lang. Voor tegenwoordig is 20 weken stelt helemaal niks meer voor. Maar toen wel. Laten we gaan luisteren naar de nieuwe single van... Nou ja, nieuw. De hoogste nieuwkomer deze week. Zo kan ik het beter uitdrukken. En die staat op naam van Ilse de Lange. So Incredible.

0: En Silver Desire, dat is dan de plaat die 13 weken genoteerd staat in de flitsende 50. Maar deze week wel weer terug gaat van 21 naar nummer 22. 21 vorige week vinden we op nummer 20. Nee, 20 vorige week vinden we op 21 deze week. Meteor met de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu. Het volgende overzicht van de nummers 30 tot en met 20 in 10 nummers. Voor Ailee en Populaire met nummer 30. 29 van 13 is Alex Warren, flink gezakt voor Fever Dreams. Dex nummer 1. Dan Bas Scherra met All Because of You op 28. Komt van 33 iets wat gestegen. En 26 gaat naar 27. Dat is 1 plaatsverlies voor de ex-flitschijf Sonjeu Fields. Busy en Anne op 26 van 42, flinke stijger. En 24 gaat naar 25, 1 plaatsverlies dan weer voor Disco Bambina. Now Orchard's Dancing Without You, 6e week. 24 van 25 is 1 plaats winst voor Milo Laat Het Lukken, Alleen Jij. En nog een nieuwe binnenkomer op 23, dat is Ilse de Lange met So Incredible. 22 komt van 21, dat is 1 plaatsverlies voor Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. En dan vinden we op 20 naar 21 nu is Meteor Nooduitgang in de 16e week van de Flitsende 50. Tot op nummer 20 van 16, Jubel

0: de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: Op www.flitsende50.nl.

Kroegen in de hemel. Mart Hoogkamer staat 4 weken met deze plaat genoteerd in de flitsende 50. Het is een oude flitsschijf. En ik ben benieuwd wat er volgende week gaat gebeuren. Of die omhoog gaat of dat hij toch langzaam de uitgangen opzoekt en serieus zegt.

0: Cherry O zakte van 15 naar nummer 17. En die plaat die zat inmiddels 22 weken genoteerd in de flitsende 50. De laatste plaat van dit uur wordt nummer 16. Die komt van 17, zat inmiddels al 18 weken genoteerd. Het is de single van Aaron Blommert samen met Zoe Levi en Tranen van Goud.
1: Ik tel de

0: jou.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Nederland Bruist. Ben je ondernemer?
3: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
2: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
3: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch. En ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.

0: I knew it, I knew you. En dat is van Taylor Swift. 15 weken zat ze genoteerd en ze zakte deze week weg. Van 14 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer

De top 3 van vorige week die zag er precies hetzelfde uit als de top 3 van de week daarvoor. Choosing Texas van Ellie Lang 3 op nummer 3. Mr. Know-it-all van Teddy Swims op nummer 2. En op nummer 1, Die, dat is dan de single van Shakira samen met The Burna Boy. En ze stond 13 weken lang op nummer 1. Zou dat haar ongeluksgetal zijn? Of zou ze deze week nog steeds op nummer 1 staan? Nou, ik kan je vast verklappen dat de top 3 een beetje gewijzigd is, hoor.

Drie weken staat Alex Warner met deze plaat genoteerd. Emerald Eyes. En dat is een oude flitskijf. En dat in de derde week omhoog gegaan van 19 naar nummer 14. En dan de top 10. Nou ja, daar is wat mee gebeurd. Want deze plaat die stond vorige week op nummer 9. En is uit de top 10 gevallen naar nummer 13. Raymond van Barneveld.

Bare Minimum, en dat is dan de single van de Roxy Dekker. 4 weken staat ze genoteerd en deze week blijven staan op een nummer 12. Nummer 11 is ook een zittenblijver. Dat is de single van Sombre, My Body Is It Ready. En deze plaat die staat inmiddels 10 weken lang genoteerd in de Flitsende 50. En Erik heeft zo weer voor je het overzicht.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10. De volgende overzicht van de flitsende 50 met 20. Van 16, Jugal, Jamaica Bam Bam. Temper City met Self Aware op 19 komt van 22. 18 blijft 18 voor Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. En Justin de Wild, Sirio op 17 van 15. 17 gaat naar 16, 1 plaats wint voor Aaron Blommert, Zoe Levee met Tranen van de Goud, 18e week. En Taylor Swift, I Knew It, I Knew You op 15 van 14 afkomstig. 14 dan, die komt van 19, iets wat wint voor Alex Warren en Emerald Eyes. En 13 komt van 9, gezakt voor Rutger van Barneveld, een zwoele zomernacht in de 13e week. De 12 dan, die staat op 12, blijft op 12, Roxy Dekker Bare Minimum in de 4e week. En Summer, My Body Isn't Ready, is ook blijven staan op 11 in dit geval. Tot slot nummer 10 van dit lijstje, dat is van 10 ook blijven staan. Cat's Eyes Animal in de 8e week.

Animal hoorde je. Kerstdraai, 8 weken staat de plaat genoteerd. En deze week weer blijven staan op nummer 10. Het fotohoesje wat er eigenlijk bij staat bij de plaat. Dan zie je Kerstdraai niet. Dus ik was wel heel erg benieuwd hoe ze eruit zagen. Maar gelukkig staat er een foto op de Flitsende 50. Als je op Kerstdraai drukt in de Flitsende 50 van deze week. Dan vind je de andere plaatjes die ze ooit hebben uitgebracht. Ik zal even met je meedrukken, zeg maar. Dat zijn ze. Hebben twee hits gehad. Wat denk je van het nummer Gabrielle? Dat stond vorig jaar genoteerd in de Flitsende 50. 15 weken. Het is trouwens ook nog eens een keer een Apelflitschijf geweest. En nu dit Animal vinden we deze week op nummer 10. En dat in de 8e week op nummer 10 blijven staan. Nou, dan wordt het tijd voor de nieuwkomer in de top 10. En dat is deze week van Samuel Welton samen met Russo. 3 weken staan ze genoteerd. En deze week omhoog gesprongen van 23 naar 9. Boom! Hey,

0: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
7: In het Geert Ruidenberg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
8: Rivierenland Radio.
9: Flitsende 50.
7: Nummer 8.

Kingdom of Fear. En dat is dan de single van Cameron Whitecomb. 20 weken zat hij inmiddels al genoteerd. En deze week zakt hij weg van 7 naar nummer 8. En in omgekeerde richting, dat is de volgende plaats van Shannon Spyro. Great Expectations staat inmiddels 4 weken genoteerd in de flitsende 50. En zoals gezegd, deze week 1 plaatsje gestegen. Van 8 naar mijn favoriete cijfer 7.

Nummer 6 deze week staat 25 weken genoteerd in de flitsende 50. En het is een zitter blijven. En we hebben nog meer zitterblijvers voor je in de top 10 staan. Maar het zijn niet allemaal zitterblijvers. Er zijn nog wat platen gezakt en gestegen. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Ga nog even niet kijken op de site van de flitsende 50. Want dan is de lol er vanaf. Want dan weet je eigenlijk al wie nummer 1 wordt. Maar goed, we zijn gebleven bij nummer 5. Die staat 24 weken genoteerd. Heel toepasselijk voor mij. Talk to you, want dat is wat ik ga doen. Praten tegen jou over alle hits in de lijst.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, 23 weken staat hij al genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakt hij weg van 2 naar nummer 4. En ik had verwacht dat hij nog de nummer 1 positie zou overnemen. Maar helaas, dat is niet gelukt. Dat is niet gebeurd. Hoewel, de plaat die kan blijven staan volgende week en alsnog weer gaan stijgen. Je weet het maar nooit, hier zo met de flitsende 50. 8 weken staat Ellie Langley genoteerd met Choosing Texas. En zij blijven deze week staan op de 3e positie. Just

0: Boston van Sally Lefty vinden we deze week op een nummer 2. Wat zou er dan deze week opeens staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10.

0: flitsende 50.
1: Straks draaien we de nummer 1. We gaan nu naar de nummers 10 tot op het nummer 2. Beginnen we op 10 van 10 is dat blijven staan. Cat's Eye Animal. Boom van Samuel Welton. En onder andere Russo op 9. Die komt van 23. Redelijke stijger. En 7 naar 8 is Cameron Whitecamp en Kingdom of Fear in de 20e week. 8 naar 7 dan voor Shanna Spiro in Great Expectation. En dan vinden we nog Bouwsta met Magnetic op 6. Die komt van 6. Blijft dus staan in de 25e week. 1 week minder. 24 weken. Another 54 Ultra and Talk to You op 5 blijven staan dus. En van 2 naar 4 is dat 23 weken. Teddy Sims, Mr. Know-It-All, de ex-flitschijf. 3 blijft 3 voor Ellie Langley en Choosing Texas, 8e week. En de nummer 2 die komt van 4. Dat is 2 plaatsen winst voor Stella Lefty in Boston, 8e week. Flitsende 50.
2: Nummer 1.
3: En de nummer 1 blijft nummer 1 voor de 14e achtereen volgende week. En nu in totaal 17 weken genoteerd in de flitsende 50. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Nou, dat was hier.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Goedenavond en welkom bij Memories op Rivierenland Radio. We begonnen met Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Een disco- en funkklassieker uit 1979. Ik ben Henry Seepman en ik neem je mee tot 8 uur. We gaan verder naar 1982 met The Simple Minds en Promise You a Miracle.
1: Tot 8 uur is dit Memories

We gaan naar 1983. Kim Wilde was inmiddels al lang geen Kid America meer en liet met deze plaat een ware jazzkant horen. Kim Wilde met Love Blonde.

We maken een flinke sprong vooruit. In 2009 verscheen deze dansplaat van de Roemeense Edward Maya samen met zangeres Vika Jucalina, als ik het goed uitspreek. Hier is Stereo

En dan een heerlijke disco- en funkplaat. Deze verscheen in 1979 en werd in 1980 een grote hit voor Salamar, The Second Town Around.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Hartelijk welkom, we zijn terug met Memories op Rivierenland Radio. We beginnen met de Australische formatie Flash and the Pan, een plaat uit 1976 die later ook in Europa een hit werd. Hey St. Peter. We gaan door met André van Duin en dan, zoals ik al zei, van Australië naar Nederland. We gaan naar 1983 met een van de bekendste liedjes van André, Als de zon schijnt.
1: Als

Voor de volgende plaat gaan we terug naar 1970. Grammy Ness schreef het nummer over een huishoudelijk leven dat hij destijds deelde met John Mitchell, Crosby, Still, Ness en Young met Our House.

We blijven in de jaren 80. Uit 1986 komt de solo-hit van Elder Barge, afkomstig uit de film Short Secret. Hier is Woo's Johnny.

En daarmee zijn we alweer aan het einde van Memories. Ik ben Henry Seepman. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week vrijdag voor een nieuwe Memories. Hier zometeen Club 26 met Kees Veerman, die nu langzaam op zijn sloffen binnenkomt sloffen.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland prijs. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen. Ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir ez-Zamil Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Ja, in de jaren 80 had ik zelfs ook nog rode schoentjes. Ja. Geen kaplaarsjes hoor. Nee. Hey, welkom bij de club weer voor deze zaterdagavond. En we openen het programma met niemand minder dan David Bowie en Let's Dance uit 1983.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

Ja, na die zwoele, bijna hypnotiserende vibe van Miley Cyrus. Maar ze wil tegenwoordig alleen maar onder de naam Miley nummers maken. En dat nummer waar elke beatje net een tikje dieper de avond in trekt, blijft in die emotionele intensiteit. Maar dan met een heel eigen Nederlandse glans. De Ilse de Lange pakt dat gevoel op. En het is krachtig, helder. En tilt je naar een moment dat recht het hart ingaat. Tijd voor So Incredible.

0: Ja, ik hoor dan met een wat oudere opname. Hij heeft inmiddels een nieuw nummer uit. Omdat ik zo van jou is eigenlijk een oud nummer. Maar hij zingt het nu met Lisa Roos. En dat is ook wel een heel lekker nummer. En wie weet draaien we die volgende keer wel een keer hier in de club. We gaan nu even terug. Terug naar een oude hit uit de top 40. En dat is die van vandaag. 26 september 1976. Inmiddels al voor de derde week op de eerste plaats. De hitmakers uit Zweden. Totaal zouden ze de lijst 4 weken bezet houden. En we gaan er nog een keer naar luisteren. Met genoegen uiteraard. Hier is ABBA met Dancing Queen.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de hit.

Narada Michael Walden uit 1988. En hij was eigenlijk producer van hits voor onder andere Sister Sledge, Starship en Whitney Houston. Ja, en had deze hit zelf in 1988. We gaan even een oude flitschrijf doen.

0: De oude Frits Schijf en zometeen na de reclame en het nieuws hoor je nieuwe Frits Schijf. Even deze afkondig uiteraard. Break Your Heart, Dolce Beringer. En we draaien hem graag vandaag.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Rivierenland Radio. Headlines.
12: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
13: Hallo, ik ben Jos van der Pas en luister langs de Maas naar het kristalhelder geluid en de mooiste muziek van Rivierenland Radio.
14: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
15: Dit is de Flitsgeist.

En dat was hem, de flitsgraaier van de afgelopen week. En morgen dan horen we hem nog een paar keer voorbij komen, hoor. Het was natuurlijk de nieuwe single van Nick Schilder. En De Smijl is een nieuwe samenwerking tussen Nick Schilder en de Vlaamse producer DJ Brian V. En na die nieuwe positieve drive van Nick Schilder, een nummer dat je rechtop zet en je even laat glimlachen, ondanks alles, duiken we terug naar een echte ethisch klassieke. Een track waar de energie meteen omhoog schiet. Rauw, direct en helemaal Nena.

Ja, Rutger van Barneveld, jongens. Zomerhit van 2016. 26, ja. Zwoele zomernachten. En dit is ook zo'n lekker nummer. Dancing Without You. Disco Bambino, Now Rogers en Sophie

Ja, alweer 4 jaar geleden was het een redelijk succesje voor deze Weekend Sacrifice. Hey, we gaan even de zender verlaten hier zo uit deze studio. En we hebben natuurlijk na het nieuws nog een uurtje. 26.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten er slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilse Loop in Boekel naar Rivierenland Radio.

0: Elton John en Britney Spears en Hold Me Closer. Als opener van het tweede uurtje van de club. Ja, de club 26 voor vanavond op deze zaterdagavond. En wat hebben we dadelijk voor je? We hebben natuurlijk nog eventjes de top 10 compilatie. En daar draaien we natuurlijk ook uiteraard de nummer 1 voor. En natuurlijk heel veel andere lekkere muziek. Zo zie ik hier Julio Iglesias nog staan. En ik zie zelfs Anouk nog staan. Dus wat dat betreft hebben we dus wel wat leuke muziek voor je klaarstaan.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

Ja, dat is wel lekker als je het over jezelf kan zeggen. I'm good, I'm good. Ja, het was in ieder geval Jelly Roll. En nu gaan we even terug naar 1979. En doen we met Julio Iglesias en Quiereme Mucho.

0: Ja, hij was ooit een profvoetballer, maar door een blessure moest hij natuurlijk van carrière wisselen. En toen werd hij maar zanger. En ik moet je zeggen, het was niet echt onfortuinlijk hoor. Hoor eens eventjes. Daar hebben we hem weer. Het overzicht van de flitsende 50. En dus die van vandaag, zaterdag 26 september van 2026. Luister even met me mee, want hier komt hij aan, die kleine compilatie.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: is de Flitsende 50.
1: Ja, dat was hem, de kleine compilatie van de Flitsende 50. Voor deze week op nummer 10 blijven staan Animal for Cat's Eye. Nieuw binnen in de top 10, Boom van Samuel Welter tezamen met Rouzo. Hij kwam van 29 en hij staat inmiddels al 3 weken genoteerd in de Flitsende 50. Van 8... van 7 naar 8, zo moet ik zeggen. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb, 20 weken genoteerd. En van 8 naar 7 ging Great Expectation van Sienna Spyro. 6 blijven staan, Magnetic van Bauza. 5 blijven staan, Talk to You van Another 40. Futuring 54 Ultra. Zo jongens, wat een naam toch altijd. Hè? En van 2 naar 4 gezakt, Mr. Know-It-All. Nou, een flitsschrijver is trouwens de enige flitsschrijver die in de top 10 staat. Maar wel een lekkere toch wel. Maar hij zakt wel. Teddy Swims was het natuurlijk. Op 3 blijven staan Choosing Texas van Ella Langley. En van 4 naar nummer 2 ging Boston van Stella Lefty. De achtste week notering. Dat betekent dat we dezelfde nog hebben op de eerste plaats. 14 weken staan ze inmiddels al genoteerd op die eerste plaats. Shakira en Burna Boy. En het nummer Die, Die, Die. En ja, laten we er nog maar eens naar gaan luisteren, maar het wordt wel tijd voor een nieuwe toch wel, hoor. Een nieuwe op nummer 1. Oh, heerlijk, jongens. Maar hier is even deze nog. Die, die, Shakira, Burna.

80. Muziek van Stevie Wonder uit 1980 met Master Blaster. Lekker een beetje jammen, zeg maar. En ja, dan ga je natuurlijk van het een naar het andere toe, zeg maar. Ja, ja. We blijven nog even lekker in de jaren 80 hangen. Dat doen we met deze mooie van The Rhythm of the Night van LD Bars uit 1985.

gezakt zijn in de flitsende 50. Dat was de titel van Teddy Swims. En wij draaien hem gewoon nog hoor. Steeds jawel, jawel, jawel. Maar nu gaan we even naar Australië toe. Met de mannen, ja. Uit natuurlijk Down Under noemen we dat. Here's Men at Work.

Van een heel wat jaartjes mee, deze formatie, de Fleetwood Mac en de Seven Wonders. We gaan nog een hele mooie draaien van Shanna Spiro, A Great Expectation. Ja, mooi.

Hij blijft mooi en hij staat gewoon in de flitsende 50. Great Expectation van Shanna Spyro. Blijf luisteren, want straks na de reclame en het nieuws zijn we er nog met het laatste uurtje van...

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioene op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Ja, 1984 gelukte het me nog wel om de hele dag door te dansen, zeg maar. Maar ik moet er nu niet meer aan denken, hoor, zo 40 jaar later. Het was in ieder geval Wang Chung uit 1984 met Dancehall Days. En dit is het laatste uurtje van Club 26.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

0: Ja, dat was Lady Gaga, haar wereldhit Pokerface, strak geproduceerd. En nog altijd zo plaat hij meteen de energie omhoog trekt. En we gaan verder met de oude nummer 1 hit. En van vandaag gaan we naar 2025 van vandaag. En daar vinden we voor de eerste week van in totaal 4 weken op de eerste plaats. In de flitsende 50. De Britse songwriter uit Londen, Olivia Dean met Man I Need.
1: Ooit stond deze plaat aan de top

gaan we zeggen. Wel voor de koffie niet zeuren natuurlijk, hè. Olivia Dean. Man I Need. En we draaien vanavond nog een keertje hier zo lekker in Club 26. Hey, leuk dat we weer mee gaan doen natuurlijk aan het Eurovisie Songfestival. Na het afhaken van de Avro Tros heeft de NPO het op zich genomen om het te gaan doen. Nou, ik vind het wel weer een hele stap vooruit, zeg maar. Hoor. 26. Wij gaan luisteren naar Lionel Richie.

Ja, de Wiz Stars en dat allemaal uit The Wizard of Oz en een Brand New Day. En je hoorde natuurlijk de stem van onder andere Diana Ross en Michael Jackson. Dit is de laatste voordat we opgaan naar de reclame en de headlines. Feels Part 2.

0: Ja, ik heb het ook wel eens. Het maakt niet uit waar ik ben, maar ik voel me eigenlijk altijd wel overal thuis. We gaan even eruit voor reclame en de headlines. Tot zometeen.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.
11: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
12: Dit is de Flip.

Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. De flitsschijf Smile van Nick Schilder en Brian V, de Belgische producer. Morgen weten we wat de nieuwe zal gaan worden. Want die wordt dan bekendgemaakt in het programma van Rob de Vaan in Spitslicht. Dit is Madonna en de Material Girl.

Ja, de chemie tussen jou en mij is toch altijd wel heel bijzonder. Het was natuurlijk een lekker nummer van Post Malone. Ja, en dit is ook een lekker nummer. Vrij met mij de hele nacht. Maar ja, net als dat dansen de hele dag, dat gaat ook niet meer hoor. Hier is Ruud Jacquot.

toen natuurlijk, maar oké. Het was niemand minder dan Another, featuring 54 en Ultra. En we hebben drie mooie zusjes op een rijtje gezet. Ze hebben een nieuwe naam en een nieuwe sound, zeg maar. Hier is Ozine met Far From Great.

0: de London Beat uit 1992. Lekker hoor, lekker, ja. En wat mij betreft, ik ga het afscheid van je nemen. Blijf luisteren, want zometeen hebben we natuurlijk nog even lekker Riverdance voor je klaarstaan. En wat dat betreft, van mij, ik ben de volgende keer weer, zeg maar, hier zo bij Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: We begonnen River Dance met Every Little Step. En dat was een plaat van Bobby Brown. Kees, nog bedankt. Hij heeft zijn slofjes alweer uitgetrokken en zijn schoenen aangedaan. En is weer op weg naar huis. En morgen avond om 8:00 is hij hier zo weer present. En dan ook met River Dance. Wij hebben leuke muziek voor je tot 2:00 vannacht. Maar tot 12:00 doe ik nog de presentatie. En tussen 12 en 2 hebben we natuurlijk weer de lange uitvoeringen.
1: Dit is River Dance.

Nou, dat we wat aparte versies draaien, lange versies draaien in Riverdance, dat is wel meteen duidelijk geworden. Jan Sekada hoorde je met Just Another Day en dit was dan de Dance Mix. De volgende, dat is er eentje van de Coors, Breathless, en dit is dan de 2000 versie. Go.

We hadden weer een aantal platen voor je non-stop. Allereerst de Star Wars met Lee. En dat is allemaal inspiraat nummers, min of meer, door de Stars of 45. Vervolgens hoor je Give It Up van Casey and the Sunshine Band. En we hebben nu een echte oudje voor je van Diana Ross. En dat heet Love Hangover.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Als je in de jaren 80 naar een uitgaansgelegenheid ging, naar een disco, want toen noemden we dat zo, dan werd Deodato regelmatig gedraaid met SOS Fire in the Sky. En toen stond meteen ook, als je die plaat draaide, heel de dansvloer vol. Dat gebeurde ook min of meer wel met de volgende plaat van Mai Tai, Female Intuition.

Power hoorde je hier, de PowerPoint Mix, zo heet de versie die je zojuist hoorde. En we hadden ook nog Somebody's Watching Me van Rockwell. En we blijven leuke oude plaatjes draaien. Wat denk je van deze? Donna Ellen

Back in Love Again, LTD, hoorde je hier zo op Rivierenland Radio met Riverdance. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Blijf lekker luisteren naar Riverdance, want het gaat tot 2 uur door met alleen maar wat langere uitvoeringen. Ik ben er morgen weer tussen 4 en 7 uur. En dan om 7 uur, dan neemt Kees het weer over met de wat kortere uitvoering van de Riverdance. Dus wat ons betreft, graag tot dan.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedenacht, dit is het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: beste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al

Meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Je vais en Paris. Voulez-vous?

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ah. Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Altena kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.